0: Maar wie met tasha heen, wie met janta seste, grommel je fadsen. En gus gedan ik met slaan is ga gauw, gus geven daarom met jan. Wie teres fadde, karule tri wiele mele griehogen. En gesam fadde katjegen er valla. Dag met siatel schachten revlunusna. En gus wie schaaf a hachten dan alik, naar een met dorsen ama. Wie schaaf kuig wie gehonlan. A dag mit Butte a Montana.
1: Sina na talkus mus in leo rohamor thil gan tachtan cha, ba oshnish an udir ag zin shkeli Mickey McGowan as clochinilla kun deir unang all, a rugu an ochteig shaska kuig ag zin wasa an idea karaka hocht. Tug mus ira shag leo ag a tra kien an tachtan cha hagin. Sina na gal chore vi mun na lehu dachta,

And ask a do while I'm in the shell and inch in the Scarty Glen, no Donal O'Connor's, Agus Auntie Mary had a canary, and Dora Khan, Lorraine Sweeney, Ed of Lute, Jackie Martin, Ed of Vigilagus, Ryan Sheridan, inch in Ed Viano, Agus Sushala Fall, Ed Bandcamp, Niloria Hulishakadi, Jackie Martin, and Lorraine Sweeney, Punk Bandcamp, Punk.com, Agus Svedalib, on the Luyiska e Islodal inch in, no and Luyiska e Chanacht Gadivin, Agus Makinta Gamania. Meisha le fecal ag na féilte agus go meisha de seola an Luis ganó le cúna dé agus beidir go gasí ar an héiniad ag chuid gan na féilte freisin agus go méidir go méidir sin beo le cúna dé ar cheanú péire gan na chlárachaí a ru an taura. Bríd Nancy i gochrón a sé lein a hai Nancy de si tangri an ascal sin na gloch a dorí inniof. Nach deasa sin a chlustal a bríd Nancy agus saula tá in seo i gan na mara a bríd Nancy. Bernadette Spain a sé Tranona agus an ceola tainachta leha in sin óna Calini agus Paddy Spain a geistach lein freshen. Tá Wesley Foley lein agus Damien Quinn, tá Patricia Clark lein freshen agus Eileen O'Brien. Tá Noel Riley lein agus Cot I Ronavon, tá Martin Flannery agus Des Blessing a Thurclóisgúin. Niall Conlin lein agus Geraldine McDonough. Julian Max Scullog lein freshen agus Michael Hines agus Thomas Rhaena Chéile a hain a Thurclóisgúin Edaglar Tranona in ni agus is das clustal wop agus tá Thomas O'Madin a geistach lein a melon a slue freshen. Cúgi hian a cúgi cúgi trí na hocht cairan ní a hocht a hocht na hefyr chi takes a never whatsapp na náid a hocht a shat náid a trí a dó cúgi cúgi a cúgi cúgi nú kiol bíin ag RTE.ie agus mar dyrma thomwyd ed na mewn hosialta freshen agus na dyrma dund luis ga olin What's Seldom is Wonderful le Lorraine Sweeney as Condelia Truma agus Jackie Martin as Vlog Clea. Nish tamu di gala geishtach le kwaiti gana keol agus gana horan kasu eg skalsaura Willie Clancy fiche fiche kuig is gaur wein arnu feile na blianna show En vijfde tassie er Google loggen wie ool. Agus wil je aan het rij van schacht in omlaan, keul in schenis roden karige gunde in chloed. Agus bij tijd gestalen, het hoeft in lijn schen, agus bij moeite meteen een lord niet in de lekkende dag, lesje rode in schen, agus bij moeite kreele bewijs bij een heet kreele en lesje een geul gerim, kalor keul. Gemalesjen bij royal en rode le kreele. Dillon, Demorty, Cadin, agus Dyrdin, agus by Kilbeen on the Banna La Creela, Trinon, Dillon, Demort, agus de Cadin. A harashka di fail on the Blena and Nora, like Blasha Horse Group, become made of into Torlo, Le Lin Shachtene, agus Tomatical Gishach, Le Oran in Chaherdos, agus Chas Edon O'Cala, and Torancha, e Kolcherim, Nanorani Higgus, been Maskan Bra, Orani Hipporter, Aguni, Edon Ine, Sigolcherim Shin, Shachmarachas Edon, an bhaint sin luachra.